0: Roulette FM.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix. Roulette FM.

Duran Duran en Now Rogers. Free to love.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus

0: even in het harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2002...

0: tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer drie. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks opstaan met Juriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Het Lentefestival is een middag vol theater, muziek, acrobatiek, steltlopers en nog veel meer om de lente te vieren. Je komt deze middag een stuk of 100 artiesten tegen. Bijvoorbeeld Hoop Boom Boom, hoelahoepen met maar liefst 9 hoepels aan armen en benen. Animare Straattheater komt met een 5 meter hoog steltefiguur en Steffen en Fiora spelen de muzikale acrobatiek show Acrocordion. Kom zondag kijken naar de voorstelling rond het Slot Zeist tussen 1 en 3 of tussen 3 en 5. Je hebt wel een kaartje nodig. Voor iedereen vanaf 2 jaar is de entreeprijs 1 euro. Theater Na de Dam biedt 9 theaterproducties in Utrecht rond het thema oorlog, onderdrukking en bevrijding. Zo kun je naar de voorstellingen Zo'n prachtige dag en Ik moet gaan van Oda Spelbos, Ragin Fulink en Koen Karis. Wat drijft mensen zich wel of niet op te offeren? Van verzetshelden tot gewone burgers. Het stuk verkent moed, keuze en de vraag wat er gebeurt met ongeleefde levens onder onderdrukking. De voorstelling is zondag om 8:30 en maandag om 9:00 te zien in Theater Kikker aan de Ganzenmarkt in Utrecht.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al

0: terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Straks opstaan met Juriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: Colette FM Agenda.
1: Het Spoorwegmuseum staat in het teken van spoordieren, waarin je het verrassende dierenleven langs het spoor kunt ontdekken. Door levendige verhalen van de dieren zelf en door dingen te doen, leren bezoekers hoe dieren en treinen samenleven en soms ook botsen. Ook is er een treinsafari door het museum waarbij kinderen treinen en dierennamen tegenkomen. Het Spoorwegmuseum aan het Malibaan station 16 in Utrecht is dagelijks geopend van 10 tot 5 uur. De toegangsprijs is €19,50 en reserveren kan via spoorwegmuseum.nl. Bloemrijke graslanden tussen oud loofbos, moerassen en een kloostertuin. Landgoed Oostbroek vormt een oase aan rust tussen de drukte van de A28 en het UMC Utrecht. Dat het landgoed een lange historie kent is te zien aan de parkachtige inrichting, de dikke oude bomen en het statige landhuis. Een wandeling met gids door het gebied laat je genieten van deze groene oase. De start is zaterdag om 9:30 bij het bezoekerscentrum Het Winkeltje van Oostbroek aan de Bunnikseweg 45A in De Bilt. De deelname kost €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanbaaiers hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en 4:30. De toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 jaar €4,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan het weer, zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Rijnmaar Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
9: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.
10: Roulette FM.
11: Opstaan met Juriaan.
12: Waar is het feestje?
13: Waar is het feestje? Hier is het feestje, heel duidelijk.
6: Juriaan.

Goedemorgen, het is zaterdag, het is 2 mei en tot 11 uur is dit Opstaan met Juliaan op Let FM. Ik heb even uitgezocht, het is aflevering nummer 281 alweer. Nou, en ook die nummer 281 zit rammetje vol. Spelletje ABC, Opstaan met Juliaan Classic, Henk Westbroek momentje en natuurlijk rond 11:15 de bekendmaking van de nieuwe Earcatcher.

Dat allemaal afgewisseld met natuurlijk lekkere muziek. De regioagenda hoor je voorbij komen. En natuurlijk het regionieuws, want dat is ook wel belangrijk. Even bijhouden. Kortom, een hele volle show hier op Roulette FM. Goedemorgen.

0: je een lang weekend voor de boeg. Weliswaar minder mooi dan de afgelopen week. Regen, onweer en 22 graden, daar moet je bij doen. En wie ben jij nou weer?
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: maar niet gek.
1: Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Het Lentefestival is een middag vol theater, muziek, acrobatiek, steltlopers en nog veel meer om de lente te vieren. Je komt deze middag een stuk of 100 artiesten tegen. Bijvoorbeeld Hoop Boom Boom, hoelahoepen met maar liefst 9 hoepels aan armen en benen. Animare Straattheater komt met een 5 meter hoog steltefiguur en Steffen en Fiora spelen de muzikale acrobatiek show Acrocordion. Kom zondag kijken naar de voorstelling rond het Slot Zeist tussen 1 en 3 of tussen 3 en 5. Je hebt wel een kaartje nodig. Voor iedereen vanaf 2 jaar is de entreeprijs 1 euro. Theater Na de Dam biedt 9 theaterproducties in Utrecht rond het thema oorlog, onderdrukking en bevrijding. Zo kun je naar de voorstellingen Zo'n prachtige dag en Ik moet gaan van Oda Spelbos, Ragin Fulink en Koen Karis. Wat drijft mensen zich wel of niet op te offeren? Van verzetshelden tot gewone burgers. Het stuk verkent moed, keuze en de vraag wat er gebeurt met ongeleefde levens onder onderdrukking. De voorstelling is zondag om 8:30 en maandag om 9:00 te zien in Theater Kikker aan de Ganzenmarkt in Utrecht.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Amy Winehouse op Roulette FM. En Back to Black. En dan de hoogste tijd voor het spelletje ABC. Elke week spelen we het hier in de ochtendshow op samen met Juriaan. Elke week schuiven we ook een lettertje op in het alfabet. En vandaag zijn we aanbeland bij de letter F. Dat betekent dat de plaatjes waar je zo allemaal uit mag kiezen, dat die artiesten allemaal beginnen met die letter F. Jij bepaalt uiteindelijk welke plaat je in zijn geheel wil horen. En uit welke drie heb je dan de keus? Nou, dat zijn deze drie.
1: Keuze A.

0: Van die drie gaat het worden. Wordt het keuze A, de Four Tops, I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. Wordt het keuze B, Foreigner, Hot Blooded. Of wordt het keuze C, de Foo Fighters en de Pretender. Kan het even laten weten via de mail studio@roulettefm.nl of even appen, hè. 06 16 14 36 80. 06 16 14 36 80. Laat het maar even weten.
1: Ik ben er benieuwd naar.
0: Roulette FM op zaterdagochtend. Jouw vrije weekend start je hier. Met onderweg voor je de nieuwe Somnieu. Naar deze van London Beat. Dit is You Bring On The Sun.

nieuwe Samyo, 24 Hours, hoor je hier op Roulette FM. En daarvoor nog London Beat en You Bring On The Sun. Het is bijna 9:30. Zometeen na het regio-nieuws, dan hoor je hier onder andere muziek van The Boxer Rebellion. De uitslag van het spelletje ABC komt eraan. Welke wil je horen? Laat het nog maar even weten. Dat kan via de app 06 16 14 36 80. En natuurlijk een opstaan met Juriaan Classic. Dat allemaal zometeen. Over die classics gesproken. Deze zou er ook wel in passen hoor. Dit is Earth, Wind & Fire. Fantasy op roulette. Every

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Zakken vol met identieke plastic flessen tussen het afval zorgt in Bunnik voor veel onrust, dat stelt de lokale politie. Voor de buurtbewoners en de politie is het onduidelijk waar de flessen vandaan komen die de bewoners bij een afval aantreffen. Zo is het voor bedrijven niet toegestaan om het afval bij het huis van neer te zetten. De politie is de zaak aan het onderzoeken. De N234 in Groenekan gaat komende week op de schop, dat meldt de provincie Utrecht. Op de weg, die ook bekend staat als de Nieuwe Weteringse Weg, zal tussen huisnummer 97 en de aansluiting met de A27 de weg volledig dicht zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt vernield en wordt de middenberm aangepakt. Ter plaatse is een omleiding ingesteld. De parallelweg blijft open voor de omwonenden. En steeds minder egels in ons land, dat stelt de zoogdiervereniging op haar website. Nu het zonnetje begint te schijnen, komt de egel uit zijn winterslaap. Doordat het aantal zo sterk is afgenomen, roept de zoogdiervereniging iedereen op om het dier wat meer aandacht te geven. Je kan dit doen door hoopjes bladeren neer te leggen, kleine doorgangen in de schutting te maken, water in een schaaltje te doen en door de robotmaaier niet 's nachts te laten maaien. Ook roept de vereniging op om in bosrijk gebied, zoals in onze regio, vooral 's avonds voorzichtiger te rijden.
2: Dit is Rijnbaar Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Roulette FM en de Boxer Rebellion. Diamonds hoorde je. En dan de uitslag van het spelletje ABC. Waar aanbeland bij de letter F. En Henry die stuurt een berichtje naar de studio. Hij gaat misschien wat sporten vandaag. Verder lekker relaxen. En dat doet hij het beste met lekkere muziek van Foreigner op de radio. Dus hij stemt op deze. Dit is Hot Blooded.

0: Classic. Het succes van The Way It Is is voor Bruce Hornsby in 1986 zijn redding van een naderend faillissement. Niet veel eerder heeft hij namelijk kapitalen geïnvesteerd in een peperdure thuisstudio die van de nieuwste apparatuur en van alle gemakken is voorzien. Het heeft Bruce al zijn spaargeld gekost. De investering is misschien wel iets te ambitieus geweest, want het is Bruce nog nooit gelukt om een grote hit te scoren. Ook zijn albums verkopen maar matig en bij concerten is de zaal zelden afgeladen. Tot overmaat van ramp dreigt de platenmaatschappij van Bruce zijn contract op korte termijn te beëindigen. Wegens het gebrek aan succes wil men liever investeren in artiesten die wel geld opleveren, zo heeft Bruce te horen gekregen. Desondanks heeft hij de hoop op succes nog niet opgegeven. Een nieuw platenlabel heeft belangstelling voor zijn muziek. Stuur wel eerst een demo met een paar liedjes, heeft Bruce door de telefoon gehoord. Als we dat vinden, bieden we je misschien wel een contract aan. Bruce is na het afronden van het gesprek meteen zijn dure thuisstudio ingedoken om te werken aan die demo. Aan het einde van de dag heeft Bruce 4 nummers opgenomen. Als die klaar is, ziet hij dat er zelfs nog ruimte over is op de tape die hij wil versturen. Bruce besluit meer op te nemen. Hoe meer liedjes, hoe groter de kans dat er een hit bij zit, redeneert hij. Bruce gaat opnieuw achter zijn piano zitten. Hij heeft nog een liedje liggen dat hij eerder al geschreven heeft en na wat wikken en wegen besluit hij het op te nemen. Bruce twijfelt omdat de tekst nogal kritisch is ten aanzien van de Amerikaanse samenleving. Dat is dan ook de reden dat hij er nooit eerder iets mee durfde te doen. Nu besluit hij het toch op te nemen. En uitgerekend dat kritische liedje over Amerika bezorgt Bruce kort daarna een platencontract. Zijn eerste hit en een flink bedrag op zijn bankrekening. Niet dankzij het Amerikaanse publiek. Dat vindt de tekst van The Way It Is inderdaad veel te negatief en koopt de single niet. Maar in veel Europese landen, waaronder ook Nederland, wordt het een nummer 1 hit. Op het laatste moment redt Bruce Hornsby zichzelf met The Way It Is dus van een haast zeker faillissement. En vandaag hoor je hem als
1: Opstaan met Jurriaan Classic. Classic. Classic.

Dat was hem. De Opstaan met Juriaan Classic van vandaag was voor Bruce Hornsby en The Range. Goede The Way It Is en daarvoor nog Foreigner en Hot Blooded. Dat was de uitslag van het spelletje ABC. Het is Roulette FM, zaterdagochtend. Tot 11 uur Opstaan met Juriaan met straks nog een Henk Westbroek momentje. En natuurlijk rond 11:15 de bekendmaking van de nieuwe Earcatcher. Dit zijn Justin Bieber en Nicki Minaj.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht, met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om af

0: Nooit.
1: Houd de verhalen uit de oorlog levend tijdens een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Kijk op 4 en 5 mei.nl om te zien waar een vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt georganiseerd wordt.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan het weer, zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
5: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.
6: Roulette FM.
7: Opstaan met Juriaan.
8: Alles kan, alles mag. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet. Het is gewoon altijd goed.

Had je Bryan Adams. The only thing that looks good on me is you. En daarvoor nog Gala en Freed from Desire op Roulette FM. Een hele goede morgen. Yeah.

vandaag. Nou, zo mooi als het de afgelopen week was, zo mooi gaat het niet meer worden. Kan wat regen vallen, kan wat onweer bij zitten. De temperatuur is nog wel aardig. Tot 22 graden.

0: Twente FM Agenda.
1: Het Spoorwegmuseum staat in het teken van spoordieren, waarin je het verrassende dierenleven langs het spoor kunt ontdekken. Door levendige verhalen van de dieren zelf en door dingen te doen, leren bezoekers hoe dieren en treinen samenleven en soms ook botsen. Ook is er een treinsafari door het museum waarbij kinderen treinen en dierennamen tegenkomen. Het Spoorwegmuseum aan het Malibaanstation 16 in Utrecht is dagelijks geopend van 10 tot 5 uur. De toegangsprijs is €19,50 en reserveren kan via spoorwegmuseum.nl. Bloemrijke graslanden tussen oud loofbos, moerassen en een kloostertuin. Landgoed Oostbroek vormt een oase aan rust tussen de drukte van de A28 en het UMC Utrecht. Dat het landgoed een lange historie kent is te zien aan de parkachtige inrichting, de dikke oude bomen en het statige landhuis. Een wandeling met gids door het gebied laat je genieten van deze groene oase. De start is zaterdag om 9:30 bij het bezoekerscentrum Het Winkeltje van Oostbroek aan de Bunnikseweg 45A in De Bilt. De deelname kost €5. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanbaaiers hoe planten op reis gaan van de ene naar de andere plek. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en 4:30. De toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 jaar €4,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

Roulette FM en Snow Patrol. Je hoorde Just Say Yes. Zometeen een Henk Westbroek momentje. Daar zat je al op te wachten natuurlijk, hè. Na deze van Blackbird. Dit is Looking For...

0: Blackbird op Roulette FM. En Looking for You.
1: Hi Julian.
0: Hey Henk.
1: Ja, ik heb toch wel een beetje kritiek op je, hoor. Okay. Want ik mis wel de Henk Westbroek momentje.
0: Ja, dat begrijp ik, Henk. Maar gelukkig kunnen we daar verandering in brengen. Met deze hele leuke, die Henk Westbroek samen opnam met Nens. Dit is de laatste en de eerste.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Wie dit weekend de weg op gaat in de provincie Utrecht doet er goed aan om de reis vooraf goed te plannen. Dat stelt Rijkswaterstaat. De A2 richting Utrecht is afgesloten en ook de A12 tussen Utrecht en Den Haag gaat dicht. Deze periode is voor Rijkswaterstaat ideaal om onderhoud te plegen. De temperatuur is goed, zodat het asfalt snel droogt. Ook zijn er deze weken veel mensen met vakantie. Mocht je toch op pad moeten, hou dan rekening met extra reistijd dat kan oplopen tot 60 minuten. De twee mannen die verdacht worden van de betrokkenheid bij het in brand steken van een man in een rolstoel op het Smaragdplein in Utrecht blijven 3 maanden langer in de cel, dat meldt de rechtbank. Het slachtoffer werd half april in zijn elektrische rolstoel in brand gestoken op de parkeerplaats van het winkelcentrum in het zuiden van Utrecht. De 69-jarige man raakte daarbij gewond. De politie vermoedt dat de betrokken elkaar kennen en dat er sprake is van een onderling conflict. En om je tuin te vergroenen deelt de gemeente De Bilt bomen en struiken uit. In Maartensdijk zijn er onlangs 220 bomen overhandigd. Om een boom te krijgen moesten inwoners van Maartensdijk een stoeptegel voor het huis leggen. Het idee is zo om de stoeptegels te vervangen door meer groen. Meer bomen en struiken zorgen voor een koelere tuin en bovendien kan extra regenwater makkelijker worden afgevoerd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Opstaan met Juriaan.

Daar had je Lola Young. Roulette FM, je hoorde Messi. En ja, die Lola die is een beetje, ja, die had een beetje een kookverslaving, zeg. Hey. Stortte in op het podium, maar ondertussen weer een beetje opgeklauterd. En weer sterker dan ooit, volgens eigen zeggen. Dus dat is goed nieuws. Roulette FM, met zometeen de bekendmaking van de nieuwe earcatcher. Naar die van de afgelopen week. Dit is Duran Duran, samen met Now Rogers. Free to love.

0: Duran Duran en Nile Rodgers, Free to Love. Het was de hele week de belangrijkste hier op Roulette FM. Maar nu niet meer, want het is de hoogste tijd voor... Earcatcher. De bekendmaking van de nieuwe belangrijkste plaat van Roulette FM. Wie wordt de nieuwe Earcatcher? Je hoort het nu. Sinds de release van haar laatste album, nu 5 jaar geleden... is Natalie Imbruglia druk bezig geweest met andere projecten. Zo deed ze mee aan de Britse en Amerikaanse versies van The Masked Singer... en nam een audioproject op voor mensen met slaapproblemen. Nu is de Australische zangeres klaar om nieuwe geschreven liedjes naar de buitenwereld te presenteren. Op 4 september brengt ze dan ook haar nieuwe album Algorithm uit. Over de eerste single, Upside Down, zegt ze... Het onvermogen om mijn emoties te beheersen... worstelen met de vecht- of vluchtmodus... was een vreselijke periode in mijn leven... waarmee ik een kritiek punt bereikte. In zekere zin gaat het nummer over hoe pure wilskracht... proberen je met geweld uit iets te bevrijden... niet altijd werkt. Je hebt hulpmiddelen en steun nodig. Daar is dit nummer dus uit voortgekomen. En bij Roulette vonden we hem zo leuk... dat we hem de hele week lekker vaak aan je willen laten horen. Natalie Imbruglia... Upside Down is deze week de Earcatcher.
1: Roulette FM Earcatcher.
0: Natalie Imbruglia.
2: Natalie Imbruglia.
0: Upside Down.
2: Upside Down.

Jennifer Lopez samen met David Guetta en Save Me Tonight. En daarvoor de belangrijkste plaat voor de komende week hier op Roulette FM. De Earcatcher is voor Natalie Imbruglia. Upside Down. Zometeen na 11, dan gaan we gewoon lekker door hier op Roulette FM. Leuke programma's staan voor je klaar. Wat dacht je zometeen na 11 van A Portrait Music? Het zijn de vergeten liedjes uit de jaren 60 en 70. Soms wat nieuwer. Het is een uur lang herinneringen ophalen bij mooie portretjes van platen. Dan om 12 uur dan ga je lekker lunchen met Tom van Helderen in die ethisch lunch. Tom draait de Hard to Find Classics. Hij draait grote hits. Hij heeft het nieuws uit de jaren 80 en hij draait de top 3 van toen. Om 1 uur dan hoor je René van den Abelen met muziektherapie. Gevolgd door, tussen 2 en 7. Een klap cd's, joh, hé. Die draaien we er allemaal doorheen. Programma Middagmix hoor je dan. Tussen 7 en 9, Marcel Hergaarde met de Flashback Radio Show. Een 2 uur lang durende mix van heerlijke funk, soul en dance. Nou, ook morgen, dan is het gezellig hier op Roulette FM. Dan hoor je Danny Stoelman tussen 9 en 11 met de zondagochtendshow. Tussen 11 en 12 A Portrait Music. Om 12 uur lekker lunchen met Tom van Helderen in die ethisch lunch. En om 1 uur René van den Abelen en muziektherapie. Kortom, een programmering om je vingers bij af te likken. Dus ik zou zeggen, laat je radio lekker op Roulette FM aanstaan. Dan mis je er helemaal niks van. Ik wens je een fijn weekend. Maak er wat moois van. En deze kwam gisteren uit. Het is de nieuwe van Miss Montreal. Een beetje om te vieren dat ze 20 jaar in het vak actief is, hè. Gefeliciteerd ook namens Roulette. Dit is Schuilen.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
9: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
0: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
5: Parkeren zonder stress, dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: te verwijderen, zacht genoeg om niet te krassen. Jif, reinigt veilig en goed zonder krassen.
1: De beste in muziek. The 80's Lunch. Tom van Helderen.

waren de hiphoppers van The Break Machine. In 1983 de debuutsingle. En het enige succes ook in Nederland. Street Dance was dit. En we begonnen deze aflevering van The 80's Lunch met Patrick Cowley. En Do You Wanna Funk? Ja, dat willen we wel. Tot aan 1 uur met muziek uit de jaren 80. Alleen maar herinneringen. We gaan straks naar 1984. Dat doen we met de nummer 1 en de alarmschijfer van dit moment. En daarnaast draaien we allerlei lekkere platen uit de jaren 80, zoals je van ons gewend bent, iedere dag tussen 12 en 1 hier op Roulette. Laten we doorgaan met de dansduo Cherie uit Amerika en Canada. Discotheken hit in de Verenigde Staten. Ook in Nederland deed de plaat het goed in de discotheken, maar voor de rest eigenlijk niet. Haal herinneringen op aan die tijd met Murphy's Law.

Ferry Lanzee, die heeft zijn sporen verdiend in de muziekwereld, hè, met VOF de Kunst. Hij schreef Suzanne, die hele grote hit voor VOF de Kunst. Was actief binnen Gare du Nord en had in 1982 een solo-succes in de hitparade. Als ze lacht, dan lacht ze echt. Zometeen Locomotion van de OMD, dat is de alarmschijf van dit moment uit 1984. Daarvoor gaat het alarm af voor The Pet Shop Boys en Opportunities. En dan nu een nummer 1 hit voor Michael McDonald en Patti LaBelle. En On My Own in 1986 in de hitparade.

opportunities, let's make lots of money van The Pet Shop Boys uit 1987 en zeg nou zelf. Het is lang geleden dat je deze plaat gehoord hebt. Ik ken collega's die dan graag een Pet Shop Boys alarm willen laten afgaan. Maar dat is aan de lunchtafel een beetje te veel van het goede, denk ik. Tot een uur of één heb ik nog de meest fijne liedjes voor je. Met zometeen aandacht voor het nieuws uit de jaren 80. En ik neem je muzikaal mee naar 1984.

De alarmschijf van dit weekend in 1984. Orchestral Maneuvers in the Dark, kortweg OMD en Locomotion. We gaan zometeen muzikaal verder, maar eerst het nieuws uit de jaren 80 in mei. In het stads- en streekvervoer wordt in 1980 de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. België wint in 1986 het 31ste Eurovisie Songfestival in Noorwegen. De 13-jarige Sandra Kim haalt met J'aime la vie 176 punten. In 1988 wordt de maximumsnelheid op de Nederlandse autosnelwegen verhoogd van 100 naar 120 km per uur. En tijdens een bezoek aan Parijs verklaart PLO-leider Yasser Arafat dat het uit 1964 stammende handvest van zijn organisatie niet langer van kracht is. Hiermee wordt in 1989 mogelijk dat de PLO Israël als staat erkent. En dan de top 3 van de top 40 dit weekend in 1984 op nummer 3, Julio Iglesias en Willie Nelson.

Wat een indruk maakt deze plaat. Ex-Commodore Lionel Richie van zijn tweede solo-LP Can't Slow Down. Ik had de single Hello op mijn verjaardagslijstje gezet in 1984. Maar ja, één zo'n plaatje. Mijn ouders vonden een LP veel leuker om te geven. En ja, het werd mijn eerste LP van nu. Een enorme verzameling. Ach ja, herinneringen ophalen. Dat doen we iedere dag tussen 12 en 1 in The 80's Lunch. Zoals nu met Wrapped Around Your Finger. Hier is The Police uit 1983. Het werd de

postpunk uit Engeland, 1982. Dislocation Dance was dit hier op Roulette. Het zit er alweer bijna op deze zaterdagse editie van Diëtisch Lunch. Om 1 uur René van der Nebelen muziektherapie. En vanavond om 7 uur soul en disco in de Flashback Radio Show. Zometeen draai ik voor de reclames en het nieuws nog Paul Young. Cover uit 1983 van Marvin Gaye's Wherever I Lay My Head. Daarvoor hoor je nog dit liedje uit 1980. En dat is toevallig. Morgen staat 1980 centraal in de 80s lunch. Een echte eendagsvlieg, Britse soul van Delegation. Hier is Put a Little Love in Me. Fijne zaterdagmiddag. En wat betreft die 80s, graag

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu muziektherapie. René van den Abelen. Roulette
11: FM. Zo. Nou. De muziektherapie begint... Nu. Nee.

0: The Dean and I. Het was de vierde single destijds van het debuutalbum van 10cc. Geschreven door Godley en Cream. Het kreeg trouwens geen notering in Nederland. Daar zijn we niet zo'n beste beurt van dit land. Maar goed.
1: Muziektherapie.
0: Liggend op de divan hoor je dit keer onder meer. Een zanger die deel gaat uitmaken van de Rock'n'Roll Hall of Fame. Kwart voor de Fab Four. Een Franstalige lentehit. En een lekkere live albumtrack. Nederlandse klassieker waarvan je het refrein absoluut meezingt. Er is popnieuws en natuurlijk meer.

0: De heren zijn in vorm, vind ik, van de tweede EP die ze hebben uitgebracht. In een paar weken tijd hoorde je U2 en Song for Hall. De muziektherapie.
1: Rock uit Holland.
0: Dat was jarenlang een programma wat ik deed op Radio Noordzee Nationaal iedere zaterdagavond. En daar is deze deun toch echt wel geregeld voorbij gekomen. Violin, opposites.

er straks opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Nou, onder meer Billy Idol, Oasis, Phil Collins, Joy Division, New Order, Iron Maiden, Sade, Luther Vandross en Wu-Tang Clan. Je moet nog even geduld hebben, maar Disney Plus zendt het in december uit. De zomertour van Sparks duurt langer. Er zijn optredens in het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland aan toegevoegd. Op 20 augustus treden ze op in Nijmegen en op de 29e in Antwerpen. Op 3 juli verschijnt Confessions 2 van Madonna. Dat is dan dus de opvolger van Confessions on a Dance Floor. Gitarist Tom Dumont van No Doubt blijkt aan Parkinson's te lijden. Hij weet het al een paar jaar, maar hij kan nog steeds gitaar spelen. En daarom is hij ook gewoon van de partij bij de aanstaande optredens in de Sphere in Las Vegas in mei en juni. Kiss komt toch nog een keer bij elkaar. In november staat de Avatar Show Kiss Cruise Landlocked in Vegas op het programma. En volgens Paul Stanley heeft de band zelfs nieuwe muziek klaar. Op 12 juni verschijnt Aurora, het 25e studioalbum van Yes, uiteraard in de huidige bezetting. Het komt in zo'n beetje alle denkbare formats en de prijzen variëren van 18,95 tot 105,95.

van 44 jaar geleden. Je kan het je niet voorstellen. Phil Collins, hij wordt dus opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Yo, I cannot believe it's true. En de volgende, ja, dan denk je eigenlijk van... waren dat toen al pick-ups? Maar toch wel, deze is nog ouder namelijk. 1978. The Moody Blues. Van het mooie album Octave. Stepping in a Slide Zone.

0: Dat blijft niet verkeerd, vind ik. Stepping in a Slide Zone, de Moody Blues. De volgende zangeres, want daar gaat het om. Hardkans dat je dat niet kent. Moet je niet voor schamen. We zijn nou eenmaal in Nederland niet zo bezig met Franstalige muziek. Suzanne heette zij. Ze begon als cashière in een supermarkt. Sinds bijna 10 jaar zit ze in de muziek. In 2020 kreeg ze de Best New Artist Award daar. Dus dat betekent wel wat. Ze heeft al in het Olympia gestaan. Eind maart stond ze in het beroemde Zenith in Parijs. En dit is haar huidige hit aldaar.
1: 2026.
2: Parc-je-fou.

Voor uw zong Malcolm John Rabenack Jr. Nou, in de studio en op de podia noemde hij zich Dr. John. Verstandig lijkt me. Sinds de jaren 50 zat hij al in de muziek. En dit was hij uit 1999. Live at Lorelei. Right place, wrong time. We gaan terug naar het tijdperk van de televisies met die zeer diepe en vooral loodzware beeldbuizen.

Sumo.

0: Ja, onmiskenbaar dus afkomstig van Singeltje. Dat kan ik niet ontkennen in deze. Maar goed, het is niet anders. Er is moeilijk aan iets anders te komen. Het is een wonderlijk iets. Walter, oftewel Walter Morris met zijn Morgan Blaster uit 1985.
1: Zeg je weekend, zeg je muziektherapie.

0: Van Some Great Reward. In het Verenigd Koninkrijk kwam de single op 9. In Denemarken nog hoger op 4. Vlaanderen 6. Verenigde Staten 87. En in Nederland bleef het een tip. Master and Servant. Straks de Beatles. Eerst een heel mooie van de Zombies.
1: Gouwe! Reis door de tijd. Jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

0: De Zombies en Beechwood Park uit 1968. Ze waren in die tijd door Decca afgeserveerd. Betaalden toen de sessies maar zelf. Kwamen bij CBS onder de pannen. En het werd een van de beroemdste albums uit de jaren 60. Ja, Decca heeft wel vaker misgeschoten. 1968, dus de Zombies.
1: I'm Ringo and I play drums.
2: Well, I'm Paul and I play bass.
3: I'm George and I play a guitar.
4: I'm John and I too play a guitar.
5: Kwart voor... De Fab Four.
0: Met een compositie van George Harrison terug te vinden op Revolver, waar een aantal jaar geleden ook alweer zo'n grote extended box van is verschenen. George doet zelf de leadzang.

0: En van een van die ontelbare klassiekers van de Fab Four, zoals gebruikelijk te horen rond kwart voor de muziektherapie, gaan we naar een andere klassieker. Maar wel zeer anders.
1: Muziektherapie.

0: Corporaal bij de Koninklijke Landmacht was Joop de Knecht. En in 1957 scoorde hij een mega-hit, ook werd het toen nog niet zo aangeduid. Geschreven door André de Raaf, Jacques Schutte en Stan Haag. Jawel, Ik sta op wacht. Nou, en dus van 1957 gaan we heel snel terug naar vandaag de dag.
1: Is dat nieuw? Gloedje nieuw.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez en David Guetta. Muziektherapie aflevering 587 alweer. Mijn naam is René van der Nabelen. Graag tot volgende week.
1: 1978.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Oh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Rijnbaar Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
8: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Lette FM Agenda.
1: Het Spoorwegmuseum staat in het teken van spoordieren, waarin je het verrassende dierenleven langs het spoor kunt ontdekken. Door levendige verhalen van de dieren zelf en door dingen te doen en ontdekken leren bezoekers hoe dieren en treinen samenleven en soms ook botsen. Ook is er een treinsafari door het museum, waarbij kinderen treinen met dierennamen tegenkomen. Het Spoorwegmuseum aan het Malibaanstation 16 in Utrecht is dagelijks geopend van 10 tot 5 uur. De toegangsprijs is €19,50. Reserveren kan via spoorwegmuseum.nl. De lente heeft haar intrede gedaan en dat kun je ontdekken tijdens de wandeling Voorjaar op landgoed Eikenstein. De kans om te zien hoe de natuur bruist van nieuw leven. Tijdens de excursie ben je getuige van de typische tekenen van de lente. Dit is ook de tijd waarin veel dieren hun jongen krijgen. Twee gidsen van Ivy en de Bild vertellen onderweg over flora en fauna van het landgoed in de lente. De wandeling begint zaterdag om 2 uur tegenover boerderij Eikenstein aan de Dorpsweg 193 in Maartensdijk. De deelname is gratis, aanmelden kan via ivyandebild.nl. Duo Rosa Herwig en Julius Bakker treden op met Liefde en Vrijheid en een paar loslopende dieren van Johannes Röntgen. Van Schubert tot Gershwin, van verstilling tot vurige passie. Het feestelijke recital van mezzosopraan Rosa Herwig en pianist Julius Bakker beweegt zich moeiteloos tussen stijlen, talen en emoties. Met muziek van Gershwin, Berio en Wim Sonneveld. Het concert staat in het teken van liefde en vrijheid en is zondag om 12 uur in Huize Goudenjammers aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Zakken vol met identieke plastic flessen tussen het afval zorgt in Bunnik voor veel onrust, dat stelt de lokale politie. Voor de buurtbewoners en de politie is het onduidelijk waar de flessen vandaan komen die de bewoners bij een afval aantreffen. Zo is het voor bedrijven niet toegestaan om het afval bij het huis van neer te zetten. De politie is de zaak aan het onderzoeken. De N234 in Groenekan gaat komende week op de schop, dat meldt de provincie Utrecht. Op de weg, die ook bekend staat als de Nieuwe Weteringse Weg, zal tussen huisnummer 97 en de aansluiting met de A27 de weg volledig dicht zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt vernield en wordt de middenberm aangepakt. Ter plaatse is een omleiding ingesteld. De parallelweg blijft open voor de omwonenden. En steeds minder egels in ons land, dat stelt de zoogdiervereniging op haar website. Nu het zonnetje begint te schijnen, komt de egel uit zijn winterslaap. Doordat het aantal zo sterk is afgenomen, roept de zoogdiervereniging iedereen op om het dier wat meer aandacht te geven. Je kan dit doen door hoopjes bladeren neer te leggen, kleine doorgangen in de schutting te maken, water in een schaaltje te doen en door de robotmaaier niet 's nachts te laten maaien. Ook roept de vereniging op om in bosrijk gebied, zoals in onze regio, vooral 's avonds voorzichtiger te rijden.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht, met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
10: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Rijnbaar Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Het Lentefestival is een middag vol theater, muziek, acrobatiek, steltlopers en nog veel meer om de lente te vieren. Je komt deze middag een stuk of 100 artiesten tegen. Bijvoorbeeld Hoop Boom Boom, hoelahoepen met maar liefst 9 hoepels aan armen en benen. Animare Straattheater komt met een 5 meter hoog steltefiguur en Stefan en Fiora spelen de muzikale acrobatiek show Acrocordion. Kom zondag kijken naar de voorstelling rond het Slot Zeist tussen 1 en 3 of tussen 3 en 5. Je hebt wel een kaartje nodig. Voor iedereen vanaf 2 jaar is de entreeprijs 1 euro. Theater Na de Dam biedt 9 theaterproducties in Utrecht rond het thema oorlog, onderdrukking en bevrijding. Zo kun je naar de voorstellingen Zo'n prachtige dag en Ik moet gaan van Oda Spelbos, Ragin Fulink en Koen Karis. Wat drijft mensen zich wel of niet op te offeren? Van verzetshelden tot gewone burgers. Het stuk verkent moed, keuze en de vraag wat er gebeurt met ongeleefde levens onder onderdrukking. De voorstelling is zondag om 8:30 en maandag om 9:00 te zien in Theater Kikker aan de Ganzenmarkt in Utrecht.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Wie dit weekend de weg op gaat in de provincie Utrecht doet er goed aan om de reis vooraf goed te plannen. Dat stelt Rijkswaterstaat. De A2 richting Utrecht is afgesloten en ook de A12 tussen Utrecht en Den Haag gaat dicht. Deze periode is voor Rijkswaterstaat ideaal om onderhoud te plegen. De temperatuur is goed en zodat het asfalt snel droogt. Ook zijn er deze weken veel mensen met vakantie. Mocht je toch op pad moeten, hou dan rekening met extra reistijd dat kan oplopen tot 60 minuten. De twee mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij het in brand steken van een man in een rolstoel op het Smaragdplein in Utrecht blijven 3 maanden langer in de cel, dat meldt de rechtbank. Het slachtoffer werd half april in zijn elektrische rolstoel in brand gestoken op de parkeerplaats van het winkelcentrum in het zuiden van Utrecht. De 69-jarige man raakte daarbij gewond. De politie vermoedt dat de betrokken elkaar kennen en dat er sprake is van een onderling conflict. En om je tuin te vergroenen deelt de gemeente De Bilt bomen en struiken uit. In Maartensdijk zijn er onlangs 220 bomen overhandigd. Om een boom te krijgen moesten inwoners van Maartensdijk een stoeptegel voor het huis leggen. Het idee is zo om de stoeptegels te vervangen door meer groen. Meer bomen en struiken zorgen voor een koelere tuin. En bovendien kan extra regenwater makkelijker worden afgevoerd.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oostenburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.
11: Roulette FM. Everybody get up.

0: Colette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Het Lentefestival is een middag vol theater, muziek, acrobatiek, steltlopers en nog veel meer om de lente te vieren. Je komt deze middag een stuk of 100 artiesten tegen. Bijvoorbeeld Hoop Boom Boom, hoelahoepen met maar liefst 9 hoepels aan armen en benen. Animare Straattheater komt met een 5 meter hoog steltefiguur en Stefan en Fiora spelen de muzikale acrobatiek show Acrocordion. Kom zondag kijken naar de voorstelling rond het Slot Zeist tussen 1 en 3 of tussen 3 en 5. Je hebt wel een kaartje nodig. Voor iedereen vanaf 2 jaar is de entreeprijs 1 euro. Theater Na de Dam biedt 9 theaterproducties in Utrecht rond het thema oorlog, onderdrukking en bevrijding. Zo kun je naar de voorstellingen Zo'n prachtige dag en Ik moet gaan van Oda Spelbos, Ragin Fulink en Koen Karis. Wat drijft mensen zich wel of niet op te offeren? Van verzetshelden tot gewone burgers. Het stuk verkent moed, keuze en de vraag wat er gebeurt met ongeleefde levens onder onderdrukking. De voorstelling is zondag om 8:30 en maandag om 9:00 te zien in Theater Kikker aan de Ganzenmarkt in Utrecht.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: What a way to die.
1: Hey, ik ben Ona op Roulette FM. What a way
0: to die. Dit is jouw Roulette FM.
1: I don't wanna

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
11: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
14: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
6: Parkeren zonder stress, dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: In de buurt.
0: Roulette FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
15: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.
16: Roulette FM.

0: zit in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Oh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in periodes zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden. Roulette
8: FM. And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
9: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
10: Met Marcel Hergaarden.

Fancy Thornton hoor je in de Flashback Radio Show. Daarmee starten we vandaag. En oh oh, Falling in Love Again. We gaan meteen even door met Mirko en Meeks. En hier is Dreamer, de lekkerste hits vandaag.

2025 was dat in de Flashback Radio Show. Mirko en Meets en Dreamer. We gaan naar Miss Janet Jackson uit de jaren 80. En hier is Escapade.

Neymar hoorde je en The Most was dat een nieuwe track in de Flashback Radio Show. We gaan even een beetje terug naar de jaren 80. De tijd dat je nog 's nachts naar Radio Veronica kon luisteren. Oh, wat een nacht heette dat programma. En hier zijn de Four Seasons.

kon je luisteren naar Kees Schulperhorst met de stemband. En daarachteraan natuurlijk Ben Liebrand. Ja, met In The Mix. En dat was op vrijdagnacht altijd. Ik weet het nog goed. We gaan nieuw werk draaien. Hier

Oh ja, Meet the Man. Je hoorde Dayton, Dayton de band uit Ohio. Vandaag in de Flashback Radio Show. En dat ruimt allemaal ook nog. Dit waren de drie achter elkaar. We begonnen met Clear and the Thing Continues. Daarachteraan Julian Jonah, nieuwe track, Take My Love. En de rij afgesloten met deze Dayton and Meet the Man. De clubmix hoorde je vandaag. Nu is het tijd voor nieuw werk. Hier is Kevin.

Only a Breath Away, het album trekken deze keer. Ze heeft natuurlijk in de jaren 80 ook ontzettende disco-knijters gemaakt. En heerlijke stukjes jazz ook. Patty Austin vandaag in de Flashback Radio Show. Hier is Abe LaMarca. And love is a verb.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Hoe komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
5: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis, zo puur mogelijk. WeColor.com, voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com, voor gezond gekleurd haar.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waar flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
8: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
9: Roulette FM.
10: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

0: Je hoorde hier eventjes Let Your Body Rock van formatie Champagne. Daarmee zeg ik welkom terug in uur 2 van de Flashback Radio Show. We gaan meteen verder met nieuw werk van DJ Sol BR en Still on the Floor.
1: Arisa Johnson, DJ Sol BR, Still on the Floor.

0: DJ Sol BR, Still on the Floor, het halve levensverhaal komt hier voorbij. Van twee mensen op de dansvloer. Ja, zo gaat die ding. Je luistert naar de Flashback Radio Show. We gaan back to the 90s. Hier is Escape and Just Kicking It.
1: Are you ready?

blijft toch een beetje een speciale plaat. Een heerlijke vibe van Patrice Isley. And I Want You For Myself. Daarvoor hoorde je natuurlijk de horn section. Dat kwam uit 1984. Lady Shine. Tijd voor nieuw werk. Tot dan onze

Redback hoorde je in de Flashback Radio Show. 1985 was dat. En The Girl Is Fine. Hoogste tijd van Newark. Spannend muziekje erbij. Hier is The Buell. And The Shadow Of Your Smile.

hoorde de Brooklyn Players en Got Me Hypnotized. Zo is deze track. Daarvoor natuurlijk Alexander O'Neill uit de 80's, What's Missing. En daarvoor The Buell met de laatste hit, The Shadow of Your Smile. Nu gaan we eventjes back to the 80's. Earth, Wind & Fire en Evolution Orange.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.

0: bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Vanuit de beeld is dit
1: Roulette FM.
3: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Oh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
8: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
7: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder verkooppraatjes. Want met de autoverkoopservice van ANWB heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/auto. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
4: Straks, Goedemorgen Zondag. Nu tot 7 uur Nachtmix.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweten heb,

starts to

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1 race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: radio voor je eigen regio. 24 uur per dag. Roulette FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land